is bedoeld om het dorp aantrekkelijker te maken voor toeristen. Het gaat om een compensatie voor een geschrapt plan voor een holwerd aan zee. De initiatiefnemers van dat project wilden onder meer een strand- en vakantiepark aanleggen, maar daar was niet genoeg geld voor. De 6 miljoen euro kan nu worden gebruikt voor kleinere projecten, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Daarnaast trekt Friesland 7 miljoen euro uit voor betere leefbaarheid in omliggende gemeenten. Het weer: in het westen regen en de rest van het land is het even droog bij een graad of 13. Overdag dan weer regen met ook kans op hagel en onweer. En het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

Voetbal en altijd informatie uit jouw regio. Elke dag opnieuw. Omroep Horst aan de Maas. Jouw lokale zender voor nieuws, muziek en gezelligheid.

0: verrassend. Dat is Omroep Horst aan de Maas.
1: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot half 1 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
0: Luister ook helder en digitaal naar Omroep Horst aan de Maas via DAB+. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is brand uitgebroken. De brandweer probeert nu te voorkomen dat het vuur overslaat naar omliggende bedrijven. Een fabriek van Campina in de buurt is uit voorzorg ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt, waren er op dat moment 40 mensen aan het werk. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Over de oorzaak van de brand in Leerdam is ook nog niets bekend. Asielminister Van den Brink heeft met Italië afgesproken dat dat land weer asielzoekers zal terugnemen. Volgens de EU-regels.

0: regels moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste EU-land dat ze bereiken. Maar Italië neemt al jaren geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Nou, volgende week vrijdag zal dat land het wel doen. In Italië komen veel migranten aan uit Afrika. Nederland heeft de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije speelde het soms te lief, dat zegt bondscoach Ronald Koeman. Oranje kreeg in de eerste helft veel kansen, maar verloor uiteindelijk met 0-1. Volgens Koeman is er geen reden tot paniek, wel zijn er kleine aanpassingen nodig, zegt hij. Het weer in het westen regen en de rest van het land droog bij een graad of 13. Overdag opnieuw regen en maximaal 19 graden.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
2: Zeg Milou, ben je er al geweest?
3: Waar?
2: In de nieuwe keukenshowroom van Henk Bovee Horst. Wij vonden het de mooiste showroom die we ooit bezocht hebben. Heel erg ruim van opzet en heel anders dan wat je zou verwachten. Er staat zelfs een heel huis in. Met keuken, woonkamer, tv-hoek, badkamer en waskeuken. Dus kom naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en op Facebook.

0: Let's do something.
1: Je zingt ze allemaal mee. Dit is de stem voor heel Noord-Limburg.

0: luisteren voelt als thuiskomen bij Omroep Horst aan de Maas. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt er verder gepraat over een definitief einde van de oorlog. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is brand uitgebroken. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar omliggende bedrijven. Een fabriek van Campina is uit voorzorg ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt, waren daar 40 mensen aan het werk. Voor zover bekend is niemand gewond. Over de oorzaak van de brand in Leerdam is ook nog niets bekend. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Ondanks het strenge anti-rookbeleid in Australië is het nicotinegebruik daar in de afgelopen jaren met 40% gestegen. De prijs van een legaal pakje sigaretten is sinds 2017 verdrievoudigd. Dat kost nu €25. Het doel was om het aantal rokers terug te dringen, maar het nicotinegebruik steeg. Vooral doordat de verkoop van illegale tabak fors is gegroeid. Het weer in het westen regen. De rest van het land is het eventjes droog bij een graad of 13. Overdag dan weer regen.

0: met ook kans op hagel en onweer en het wordt maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
2: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
3: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
4: Adverteren hoeft niet duur te zijn. Lokaal en betaalbaar. Via reclame. @omroephorstaandemaas.nl
3: Ook voor al uw bouwmaterialen bent u bij ons aan het juiste adres. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.

0: Jouw geluid, jouw regio. Omroep Horst aan de Maas.
1: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloksmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloksmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
2: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groente en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot half 1 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit het zuiden van Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat over een definitief einde aan de oorlog. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is vannacht brand uitgebroken. Gevreesd werd dat het vuur zou overslaan naar omliggende bedrijven. En daarom werd de fabriek van Friesland Campina ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt, waren daar 40 mensen aan het werk. Na enkele uren was de brand onder controle. Volgens de burgemeester is niemand gewond geraakt. Over de oorzaak van de brand bij het wegenbouwbedrijf in Leerdam is nog niets bekend. In Angola zijn tientallen nieuwe diersoorten ontdekt. Het gaat onder meer om een gepantserde roofkrekel, een koperkleurige rups en een krabspin die soms fluoriserend is. Een groep wetenschappers deed in februari onderzoek op een hoogland in het oosten van Angola. Vanwege aanhoudende burgeroorlog, landmijnen en slechte bereikbaarheid werd daar eerder nog weinig onderzoek gedaan. Verwacht wordt dat er nog meer nieuwe soorten worden ontdekt, omdat er ook meerdere insecten

0: nog moeten worden onderzocht. Bondscoach Ronald Koeman is teleurgesteld over de nederlaag van het Nederlands elftal. De uitzwaaiwedstrijd in de Kuip tegen Algerije eindigde in 0-1. Nederland kreeg wel verschillende kansen, maar die leidden niet tot een doelpunt. Het weer wisselend bewolkt met enkele buien bij een graad of 13. In de loop van de dag opnieuw buien, soms met hagel en onweer. Het wordt maximaal 19 graden.
1: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval.

Meer weten? Kijk dan op onze website driesehorst.nl. Driese Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driesehorst.nl.

0: Omroep Horst aan de Maas. Jouw lokale zender voor nieuws, muziek en gezelligheid. Programma gemist? Luister het terug op omroephorstandemaas.nl. Waar en wanneer je wilt. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 6 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit het zuiden van Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat over een definitief einde aan de oorlog. Nederlandse bedrijven hebben gevaarlijke designer drugs uit India besteld met een straatwaarde van bijna 2 miljard euro. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. De middelen werden tussen 2019 en 2025 besteld door 30 Nederlandse bedrijven. Omdat de stoffen toen nog niet op de opiumlijst stonden, konden ze gewoon worden geïmporteerd. Het gaat onder meer om Indiase stimulerende middelen, ketamine-achtige stoffen en de zogenoemde zombie drug Flaka. Veel van die middelen die de Nederlandse bedrijven importeerden uit India kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade en soms zelfs de dood. De plek waar een kind wordt geboren heeft invloed op de gezondheid rond de geboorte. Dat blijkt uit onderzoek van Erasmus MC in Rotterdam. In sommige wijken van grote steden is de babysterfte 2 keer zo hoog als in andere wijken. Ook worden daar meer baby's te vroeg geboren en zijn ze vaak kleiner dan in de rest van Nederland. Volgens de onderzoekers kan onder meer luchtvervuiling invloed hebben. Het weer, in de loop van de dag steeds meer regen met kans op hagel, onweer en windstoten. En het wordt maximaal 19 graden.
2: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
0: Hoi Imke, ik hoorde dat je een ander huis had gekocht.
3: Ja Peter, een mooi 70er jarenhuis. Maar er moet nog wel veel aan gebeuren.
0: Ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze renoveren je hele huis. Van keuken, badkamer, toilet, verwarming tot aan een nieuwe eetkamerinrichting toe. Ze regelen alles voor je. Dus stuk- en tegelwerk, maar ook slopen en eventueel metselwerk.
4: Kortom, je huis renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
2: Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Israël en Libanon hebben een akkoord bereikt over een nieuw staakt het vuren. Dat bestand zou wel afhankelijk zijn van volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Nederlandse bedrijven hebben ruim 150.000 kilo aan gevaarlijke designerdrugs geïmporteerd uit India. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. Het gaat om middelen die kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade en soms zelfs de dood. Ruim 5000 deelnemers zijn begonnen aan de Alpe d'Huez. Ze lopen, rennen of fietsen in Frankrijk de Alpe d'Huez op om geld op te halen voor kankeronderzoek. Vorig jaar werd zo ruim 19 miljoen euro opgehaald. Het weer, steeds meer regen met ook kans op hagel en onweer. Tussendoor af en toe zon en maximaal 19 graden.
1: Een nieuwe lente
2: en een fris geluid.
1: Fris geluid.
2: Omroep Horst aan de Maas.

ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

0: We zijn er elke dag. Omroep Horst aan de Maas.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
2: Lekker voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Die eerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kopsoep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.
3: Service monteur van Expert.
4: Oh, hallo.
5: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
3: Zo, klaar is Kees.
4: Oh, dat was snel.
6: Dag Marianne.
7: Hallo Heinz.
6: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
7: Wat een vraag, de internationale jaarmarkt in Siebengewald.
6: Wat zeg jij?
7: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
6: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
7: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
6: Aha, also, aanstaande zondag.
7: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
6: En Hullen, die moeten gewoon weg niet missen.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. In die wijken is de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht ook groter. Bijvoorbeeld als er meer criminaliteit is, zegt deze onderzoeker van het Erasmus MC.
9: Het heeft waarschijnlijk met stress te maken. Het geeft veel stress bij moeders. En dat zorgt ervoor dat baby's te klein zijn, te vroeg worden geboren.
8: Volgens onderzoekers kunnen onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel ook invloed hebben op de gezondheid van pasgeboren baby's. Israël en Libanon hebben een akkoord bereikt over een nieuw staakt het vuren. Dat zeggen ze in een gezamenlijke verklaring met de VS. Het bestand zou wel afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Hezbollah zelf was niet betrokken bij de verklaring. Het is daarom opnieuw een zeer broos staakt het vuren. 30 Nederlandse bedrijven hebben ruim 150.000 kilo aan gevaarlijke designerdrugs geïmporteerd uit India. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. Er is weinig bekend over de effecten van designerdrugs, zegt het Trimbos Instituut.
10: Daardoor zijn de mensen die stoffen gebruiken...

0: Die zijn eigenlijk hun eigen proefkonijn.
1: Dus dat ze bijvoorbeeld heel veel moeite hebben met in slaap vallen of dat hun hart helemaal op tilt slaat. En dat kan ervoor zorgen dat je op de langere termijn hart- en vaatproblemen krijgt.
2: Het gaat onder meer om Indiase stimulerende middelen, ketamine-achtige stoffen en de zombie-drug Flaca. Het Nederlands elftal speelde in de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije soms te lief. Dat zegt bondscoach Ronald Koeman. Oranje kreeg in de eerste helft veel kansen, maar verloor uiteindelijk met 0-1. Volgens Koeman is er geen reden tot paniek. Wel zijn er volgens hem kleine aanpassingen nodig voor het WK. Maandag speelt Oranje in New York nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Soms met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ervaar de Maas op haar mooist bij het Maashotel in Broekhuizen. Kom tot rust en laat je verwennen op ons prachtige terras aan de Maas. Met een adembenemend uitzicht is dit de perfecte plek om nieuwe energie op te doen. Geniet van een vers kopje koffie met echte Limburgse vlaai, terwijl de kinderen zich uitstekend kunnen vermaken. Ons kindvriendelijke restaurant biedt speciale kindermenu's en heerlijke ijsjes als afsluiter. Ideaal voor een ontspannen uitje met het hele gezin. Zie ook onze website en Facebook.
4: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
3: Het Maashotel in Broekhuizen. Kom genieten van het adembenemende uitzicht op ons terras aan de Maas.
5: Ideeën of opmerkingen? Laat het ons weten via redactie@omroephorstandemaas.nl.

0: Lei Spreeuwenberg.
1: Afgelopen nacht was er een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Er vielen enkele buien, maar er waren ook lange droge perioden. Het is uiteindelijk afgekoeld naar zo'n 14 graden als minimumtemperatuur. Vanmorgen zijn er wolkenvelden. Het blijft op een enkele bui na zo goed als droog. Vanmiddag krijgen we wel te maken met buien vanuit het westen. Dat kunnen pittige buien zijn, vergezeld van onweer en windstoten. Het wordt maximaal zo'n 20 graden. En er staat een matige tot vrij krachtige wind uit een zuidwestelijke richting.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land, blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. Onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel kunnen invloed hebben op de gezondheid van pasgeboren baby's. Israël en Libanon hebben een akkoord bereikt over een nieuw staakt het vuren. In de afspraken staat dat Hezbollah alle beschietingen moet stoppen en zich moet terugtrekken uit Zuid-Libanon. Nederlandse bedrijven hebben ruim 150.000 kilo aan gevaarlijke designerdrugs geïmporteerd uit India. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. De middelen kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade en soms de dood. Het weer. In het hele land vallen buien, soms met hagel en windstoten. Het wordt 16 tot 19 graden.

0: Blijf goed geïnformeerd met Horst aan de Maas nu. Muziek, nieuws en weer.
1: Kijk, daarachter. Een unieke witte groene leiboom. En niet eens duur.
2: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaag voor 79 cent. Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.
3: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
4: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
5: Dagverse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
4: Zelfs voor ramen en deuren bent u bij ons aan het juiste adres. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederlandse bedrijven hebben ruim 150.000 kilo aan gevaarlijke designerdrugs geïmporteerd uit India. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. Omdat de stoffen tussen 2019 en 2025 niet op de opiumlijst stonden, konden ze gewoon worden geïmporteerd, zegt binnenlandredacteur Sarah Buurman.
7: Er is dus eigenlijk al jaren een soort kat-en-muisspel gaande tussen de overheid en die handelaren in designerdrugs. Dus door telkens dat stofje een heel klein beetje aan te passen, is het niet precies de verboden stof op de opiumlijst en kun je er dus mee doorgaan.
6: Veel van de geïmporteerde middelen kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade en soms zelfs de dood. Tieners met ernstig overgewicht kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. De behandeling wordt per direct vergoed uit het basispakket, meldt Zorginstituut Nederland. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. Ze moeten eerst een intensief traject doorlopen om hun leefstijl en eetpatroon aan te passen. De maagverkleining wordt ingezet als laatste redmiddel. Naar verwachting gaat het om ongeveer 10 tot 20 jongeren per jaar. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. Volgens de onderzoekers hebben onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel invloed op de gezondheid van pasgeboren baby's. De 20e editie van Alpe d'Huez is begonnen. Fietsers en lopers beklimmen de Franse berg om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Om 4:30 vanochtend klonk het startschot voor de ruim 5000 deelnemers. Dat ging niet helemaal volgens plan.
8: 6, 5, 4, 3.
9: Ho, ho, ho, ho.
6: Het aftellen begon 2 minuten te vroeg. Vorig jaar bracht de actie ruim €19 miljoen op.

Het weer. Het is bewolkt en er trekken buien over het land. Soms met onweer, hagel of windstoten. Tussendoor af en toe nog wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Lei Spreeuwenberg.
1: Afgelopen nacht was er een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Er vielen enkele buien, maar er waren ook lange droge perioden. Het is uiteindelijk afgekoeld naar zo'n 14 graden als minimumtemperatuur. Vanmorgen zijn er wolkenvelden. Het blijft op een enkele bui na zo goed als droog. Vanmiddag krijgen we wel te maken met buien vanuit het westen. Dat kunnen pittige buien zijn, vergezeld van onweer en windstoten. Het wordt maximaal zo'n 20 graden. En er staat een matige tot vrij krachtige wind uit een zuidwestelijke richting.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. 4 Nederlandse mannen zijn opgepakt vanwege betrokkenheid bij een grote zedenzaak. De verdachten hebben mogelijk hun partner gedrogeerd en verkracht. Ze zouden daar ook video's van hebben gedeeld. Voor tieners met ernstig overgewicht wordt een maagverkleining voortaan vergoed. Er moet wel een intensief leefstijltraject aan vooraf gegaan zijn. Een maagverkleining is een laatste redmiddel. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land, blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. Onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel kunnen invloed hebben op de gezondheid van pasgeboren baby's. Het weer, in het hele land buien, soms met hagel en windstoten. Het wordt 16 tot 19 graden.

0: praat mee, kijk mee en luister via omroephorstaandemaas.nl. Omroephorstaandemaas.nl en onze socials.
1: Dag Marianne.
2: Hallo Heinz.
1: Hey, wat doe je gaan staan de zondag?
2: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
1: Wat zeg jij?
2: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
1: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
2: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland. Met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties. Echt te veel om op te noemen.
1: Aha, also, aanstaande zondag.
2: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
1: En Hullen, die moeten gewoon weg niet missen.
3: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl.
0: Adverteren, dat werkt. Groot bereik, lokaal en herkenbaar. Neem contact op via reclame@omroephorstaandemaas.nl.
3: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie heeft 4 mannen opgepakt voor het drogeren en verkrachten van vrouwen. Ze zouden beelden van het misbruik hebben gedeeld in besloten chatgroepen. Daar werden ook tips gegeven over het drogeren van slachtoffers. De politie onderzoekt nog hoeveel vrouwen er slachtoffer zijn geworden. In totaal heeft de politie 8 verdachten op het oog. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. In die wijken is de kans op vroeg geboorte of een laag geboortegewicht ook groter. En dat kan veel gevolgen hebben, zegt deze onderzoeker.
5: Veel mensen denken, dan ben je een beetje te klein, ga je een paar weken in de couveuse en dan ga je gezond mee naar huis. Maar het zijn kinderen die daar de rest van hun leven last van kunnen hebben. Minder kans op de arbeidsmarkt, minder goed doen op school. Misschien niet eens naar een normale school, een gedragsprobleem.
4: Volgens de onderzoekers kunnen onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel invloed hebben op de gezondheid van pasgeboren baby's. Jongeren met ernstig overgewicht, waarbij de leefstijlbehandeling niet werkt, kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. Volgens Zorginstituut Nederland komen per jaar zo'n 10 tot 20 jongeren in aanmerking voor een maagoperatie. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van minister Sjoerdsma door de Eerste Kamer te loodsen zijn afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA. Een deel van het geld komt van een toekomstige begroting, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
6: Omdat het van Sjoerdsma's eigen begroting komt, is het in zekere zin een sigaar uit eigen doos. En de rest van het geld komt volgens verschillende bronnen van het ministerie van Financiën. Wat misschien ook wel weer perspectieven biedt voor ministers die in de toekomst nog eens een financieel probleempje hebben.
4: Zowel linkse als rechtse partijen dreigden eerst tegen de begroting te stemmen. Het weer. In het hele land vallen buien, soms met onweer, hagel of windstoten. Tussendoor nog wat zon en het wordt hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maasos, het beste voor jouw auto.
8: Lekker voorjaar. Dus liefhebbers...

0: naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Heerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kopsoep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
2: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
3: Schrijven voor bedrijven wordt mede mogelijk gemaakt door Drotec, levering van carrosserieonderdelen, Zevenum en voegersbedrijf Rob Achten, Horst.

0: Ja, muziek een beetje uit de laatste dagen van de band ABBA toen de tijd. Lay all your love on me. Goedemorgen.
1: Dit is Schrijven voor Bedrijven met Peter Trinekens.
0: Ja, het was toch wel zo begin jaren 80 dat het succes een beetje ophield voor ABBA. Nou ja, goed, de twee echtparen waren al gescheiden en de muzikale samenwerking liep daardoor natuurlijk ook een beetje minder. Maar het waren toch mooie jaren voor de dames en heren van ABBA en de fans.
1: Schrijven voor Bedrijven.
0: Welkom fans bij Schrijven voor Bedrijven.
2: I've got

Den Haag. Harry Klokkenstein, oftewel Harry Jekkers, die langzaam een beetje de pijp aan Maarten gaat geven met zijn optredens. Daarvoor nog dat plaatje wat ik gisteren ook draaide. De winnaar van de Voice of Holland 2026. Ruben Hillen en de 20 Seconds. En dit duurde een beetje langer dan 20 seconden. De Bee

0: Ed Sheeran veel gedraaid en wat heeft hij maar al veel muziek gemaakt ondertussen. En nog steeds, dit was de Overpass Graffiti. Even kijken, een spotje.
1: Historische gebeurtenissen van jaren geleden.
0: Ja, gelukkig, jij doet het. We gaan eventjes naar 4 juni van het jaar 1984. 4 juni verschijnt op die dag Born in the USA van Bruce Springsteen. En van dat album worden 7 singles uitgebracht die alle 7 de top 10 halen in Amerika.

Amerika. Dancing in the Dark wordt een wereldwijde nummer 1 hit. En het liedje, of het album Born in the USA komt binnen in de albumlijst van Billboard op 23 juni 84. Vanaf 7 juli staat die plaats 7 weken op de eerste plaats. En ook in ons land bereikt dat album de top van de albumlijst. En de plaats gaat maar liefst 15 weken aan kop. Een van de singles, de keuze is reuze, natuurlijk deze, Dancing in the Dark.

0: Ja, zo midden jaren 70 had je in Nederland heel wat formaties die country muziek speelden. De Tumbleweeds hadden we, maar dit was The Somerset and Another Lonely Night.
1: Meer plezier en zin in muziek. Dit is de beste dialectmuziek uit Limburg.
0: Zo, het nieuws van 9:30 is onderweg. En tot aan die tijd de Marshmallow Moonshine. En deze, dat is een hele mooie, Kapelke in de Loch.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. 4 Nederlandse mannen zijn opgepakt vanwege betrokkenheid bij een grote zedenzaak. De verdachten hebben mogelijk hun partner gedrogeerd en verkracht. Ze zouden daar ook video's van hebben gedeeld. Voor tieners met ernstig overgewicht wordt een maagverkleining voortaan vergoed. Er moet wel een intensief leefstijltraject aan vooraf gegaan zijn. Een maagverkleining is een laatste redmiddel. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land, blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. Onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel kunnen invloed hebben op de gezondheid van pasgeboren baby's. Het weer, in het hele land buien, soms met hagel en windstoten. Het wordt 16 tot 19 graden.
1: Praatjes, plaatjes, koffie erbij. Met Peter Trienekens is je werkdag blij.

Miss Montreal Till the Sun Comes Up. En afgelopen weekend was er een beetje een gênante vertoning op het podium bij Miss Montreal. Daar werd iemand een huwelijk gevraagd en die weigerde. Ja, dus dat kan ook voorkomen. Maar het was wel een hele nobele reden en het werd allemaal wel goed uitgelegd. Dat was sowieso dan toch een beetje embarrassing, zullen we maar zeggen. We gaan naar Queen.

Freddie Mercury, daarnet op de tour van de rock'n'roll met de Crazy Little Thing Called Love. De geboorteplaat van vandaag is, en je hoort hem al op de achtergrond, een liedje van L. DeBarge. 1961, 4 juni is zijn geboortedag. En dus nog eens een keertje deze, Who's Johnny?

Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouw.

0: uitbouwen aan kwaliteit.
1: Henk Bovee Horst BV is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres voor volledige renovatie van uw keuken, badkamer of toilet. Vanaf de demontage tot en met de inbedrijfstelling. Loodgieter, keukenmonteur, verwarming, elektra en tegels. Alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Bovee Horst BV aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en Facebook.
2: Service monteur van Expert.
3: Oh, hallo.
4: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
2: Zo, klaar is Kees.
3: Oh, dat was snel.
5: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
6: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
7: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Dichter, filosoof en schrijver Lieke Marsman is overleden. Dat meldt haar uitgeverij. Ze leed aan een zeldzame en ongeneeslijke vorm van kanker. Marsman debuteerde in 2010 met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud, waarvoor ze 3 prijzen won. Van 2021 tot 2023 was ze dichter des vaderlands. Ze was verder onder meer bekend van de boeken Op een andere planeet kunnen ze me redden en Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar. De politie heeft 4 mannen opgepakt die meerdere vrouwen zouden hebben gedrogeerd en verkracht. Ze zouden het misbruik ook hebben gefilmd en de beelden hebben gedeeld in besloten chatgroepen. Er werden ook tips gegeven over hoe je slachtoffers het beste kunt drogeren. In totaal heeft de politie 8 verdachten in beeld. Ze zijn tussen de 21 en 51 jaar oud. Hun woningen zijn vorige week doorzocht en er zijn computers en telefoons in beslag genomen. Hoeveel slachtoffers er zijn is onduidelijk. De politie onderzoekt wie er te zien zijn op de beelden. Jongeren met ernstig overgewicht bij wie een leefstijlbehandeling niet werkt kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 jaar die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. Volgens Zorginstituut Nederland komen jaarlijks zo'n 10 tot 20 jongeren in aanmerking voor een maagoperatie. Op de Mount Everest is een Nepalese gids levend gevonden nadat hij bijna een week was vermist. De man van 52 was eind mei voor het laatst gezien toen hij een berg afdaalde, maar hij kwam nooit aan in het basiskamp. De Poolse bergbeklimmer die hij begeleidde wel. De 2 hoorden bij de laatste klimmers op de berg, want het klimseizoen is inmiddels voorbij. Dan het weer. In het hele land vallen buien, soms met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor af en toe zon. Het wordt hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Roeimakers Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Roeimakers Horst is het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op www.roeimakershorst.nl of check Facebook.
10: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl. Of beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen en planten. Alleen dat is al een genot.
9: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Roeimakers Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op www.roeimakershorst.nl.

0: Ja, onlangs draaide ik nog Manfred Mann met het origineel Do What Diddy. En ook de Dolly Dots hebben het ooit opgenomen in 1982. Daarvoor nog Ilse de Lange, Something Good. En we openden de duur met Loggins en Messina, dynamisch duo met My Music.
1: Maf!

Nederlandse zangeres Maan. En jij en ik tegen de wereld. En als we hem een half gedraaid zouden hebben, die plaat, dan hadden we het een halve maan genoemd. Ja. In dit geval helemaal. 4 juli, juni vandaag. En op deze dag in 1997 wordt op het oever van de Mississippi het ontzielde lichaam van Jeff Buckley gevonden. Ja, dat was een veelbelovende carrière van de man, maar hij werd slechts 30 jaar. Nou ja, een onschuldig bedoelde zwempartij in de Mississippi bij Memphis was hem fataal geworden en hij werd meegesleurd door een zware stroming. Ja, zo zie je maar. En dan hebben we nog een feitje wat alles te maken heeft met 4 juni. Naar aanleiding daarvan gaan we een plaat draaien. In 1967 op deze dag krijgen de Monkees een Emmy voor de tv-serie The Monkees. Maar ze maakten ook muziek en die hoor je nu.

Ja, dat gitaarwerk herken je duizenden. Nile Rodgers natuurlijk en Chic. En deze kwam uit de jaren 80. You Are Beautiful. We gaan naar muziek van Bart Storken en Trent Verdenkevoort. Oftewel de tracks, Treksek. Kapot van de

Ja, Franstalige muziek is ook geliefd bij onze luisteraars. Een week zeker. Michel Fugain, C'est une belle histoire. Een mooie chanson uit 1972. Een mooi verhaal. En er werd ook ooit een versie gemaakt, volgens mij, door Paul de Leeuw. Goed, wij gaan zo dadelijk naar de Forgotten 45. Eerst nog twee plaatjes, zoals deze van Pink.

0: talking. Ja, Harry Styles heeft ook weer nieuwe muziek uit. Maar dit was nog eens The Late Night Talking. En die nieuwe single van Harry, die kunnen we morgen wel eventjes aan je laten horen, denk ik. We gaan naar de Forgotten 45, een aanvraagje van Bert. En dat is een hele bijzondere, want je kent misschien de acteur Telly Savalas, oftewel Kojak. Dat was zijn belangrijkste rol in de tv-serie, detective met het kale hoofd, altijd een lolly in zijn mond. En Telly Savalas heeft ook ooit een plaat gemaakt. Niet dat hij nou bijzonder begenadigd zanger was, maar hij mompelde een beetje, hij spreekt een tekst in. Op het liedje If van Brad. En Telly Savalas met If, dat is het vergeten 45 tour plaatje van vandaag op verzoek. En hij haalde ook in Nederland daarmee de top 40 zo, midden jaren 70. Komt-ie!
1: Forgotten 45.

Ja, heel veel nieuwe Nederlandstalige muziek uit. Diamin van Os en de Diamanten Ring. We gaan langzaam zeker op naar 11 uur. Doen we nog eventjes met Tony Ronald. En die vraagt om een beetje help.

0: van 9 tot 12 de beste muziek tijdens je werk. Schrijven voor bedrijven.
1: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is. Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen. En een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is

0: gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
1: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags

0: feestjes. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.
1: Blijf verbonden. Kijk, luister en reageer via Omroep Horst aan de Maas online. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische drone-aanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur nadat bekend was geworden dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met aanvallen. In het akkoord tussen Israël en Libanon staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. Dichter, filosoof en schrijver Lieke Marsman is overleden. Dat meldt haar uitgeverij. Ze leed aan een zeldzame en ongeneeslijke vorm van kanker. Marsman debuteerde in 2010 met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud, waarvoor ze 3 prijzen won. Van 2021 tot 2023 was ze dichter des vaderlands. Ze was onder meer bekend van de boeken Op een andere planeet kunnen ze me redden en Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar. De politie verdenkt 8 mannen van betrokkenheid bij een grote zedenzaak. Daarmee werden vrouwen gedrogeerd en vervolgens verkracht. Beelden daarvan werden gedeeld in besloten chatgroepen, waar ook tips werden uitgewisseld. 4 mannen zijn vorige week al opgepakt. 1 van hen zit nog steeds vast. De politie onderzoekt nog wie de slachtoffers zijn. Op de Mount Everest is een Nepalese gids levend gevonden nadat hij bijna een week vermist was. De man van 52 was aan de afdaling bezig van een berg, maar kwam nooit aan in het basiskamp. Hij werd gevonden door een schoonmaakploeg die aan het einde van het seizoen de rommel op de berg opruimt. Dan het weer. In het hele land stevige buien, soms met hagel, onweer en windstoten. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond wordt het droger. Ook morgen enkele buien, maar meer zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
4: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interstellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interstellite Horst. Alles voor in en om het huis.
5: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
4: Op zoek naar gereedschap en elektra? Wij helpen u graag. Interchalet Horst, alles voor in en om het huis. Oh.

0: Ja, legendarisch dit. Plaatje uit, wat was het, 1968. Lisbeth List samen met Ramses Shaffi en de Pastorale hier bij Omroep Horst en de Maas. Hebben we nog eens gedraaid. Al die vergeten plaatjes en de minder vergeten plaatjes. Je hoort ze allemaal terugkomen. En het nieuwe materiaal natuurlijk. En zo af en toe wordt een heel liedje aan je uitgelegd waar het over gaat. Kortom, tijd voor de plaat en zijn verhaal. En dat is een hele lange aflevering, dus ik ga snel over naar Bart van Leeuwen. En nou, laat je verrassen. Misschien aan de hand van de tekst dat je al weet over welke plaat het gaat. Het is er eentje uit de jaren 70. Dat verklap ik, maar meer nog niet. Komt-ie.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Elke dinsdagmorgen staan de mensen in de rij voor het veilinghuis op jacht naar koopjes. Als om 9 uur stipt de veilingmeester met zijn hamer de veiling opent, begint het bieden op oude spullen. Zoals oude klokken, schilderijen, serviezen. Maar vandaag wordt ook een bijzonder stuk geveild. Een oude versleten piano. Wie wil bieden op deze prachtige oude piano? Roept de veilingmeester. Maar niemand die reageert. En dus wordt de piano in een hoekje gezet. Het is weer tijd voor het volgende item. Maar dan hoort iedereen een deuntje dat op die piano wordt gespeeld. Een oude, sjovele man is de zaal binnengeslopen en is achter de piano gaan zitten. Hij ziet er niet uit met zijn oude jas en zijn afgetrapte schoenen. Niemand kent het liedje dat hij speelt, maar iedereen is er stil van. En dan roept iemand ineens $1000 voor die piano, gevolgd door 2000 en 3000. En ondertussen blijft de man in de versleten jas maar doorspelen. De mensen worden steeds rumoeriger, totdat iemand $5000 als hoogste bod doet. Maar de oude man blijft doorspelen. De prachtige pianomuziek zweeft door het veilinggebouw. Hij zegt zachtjes tegen de piano: ik wou dat ik je kon kopen, maar ik heb niets te bieden. Ja, een halfvolle fles wijn, dat is alles. De veilingmeester probeert het nog wel even, hoor. Hij roept: wie biedt er meer? Maar er is niemand die dat doet. Iemand roept zelfs: ach, geef die oude vent zijn piano. Toe, maestro, speel nog eens wat. Maar de oude man is al stilletjes weggeslopen. Het is 16:45 als de veiling is afgelopen. Iedereen gaat naar huis. Maar de piano blijft alleen achter. Hoe anders was het vroeger, toen die piano voor veel mensen speelde die in vervoering zaten te luisteren en daarna hun handen.

mensen zijn voorgoed verdwenen. En het lied is voor altijd uit. En toch staat die piano daar nog steeds. Alsof hij zeggen wil, luister naar me alsjeblieft. Dan speel ik nog één keer voor je.

Twee muzikale, maar ook echte broers volgens mij. Ze leken ook veel op elkaar. De Marvin Clark Band in de plaat is een verhaal. En het verhaaltje over de veiling van die oude piano. De Run Down Piano.

0: dat was onze eigen gast hier in het gasthuis, hè? Pim Minkenberg en de zomeravond gebaseerd op de Griechische wijn. Inmiddels tijd voor het nieuws van 11:30.
1: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een man uit Regelsom wordt verdacht van het drogeren en verkrachten van zijn partner. Hij zou dat hebben gefilmd en de beelden hebben gedeeld. Vanwege aanwijzingen dat een groep jongeren de politie wilde bestoken met vuurwerk, is gisteravond een noodverordening ingesteld op en rond de kermis in Geleen. En het KNMI waarschuwt voor onweersbuien met mogelijk grote hagelstenen en forse windstoten in Limburg. Vanmiddag geldt code geel.
2: Iedere ochtend jouw dosis muziek, nieuws en andere items. Schrijven voor je bedrijven van maandag tot en met vrijdag.

Uit Venlo, krantenhippe en het cafeetje. En een paar weken geleden sprak ik nog met Paul Breuer, de zanger. En die heeft helemaal uitgelegd waarover het liedje gaat. Hè? Het gaat over de invloed van de sociale media op mensen. En daar je eigenlijk vergeet met elkaar te praten.

0: Heerlijke dance classic van Patrick Hernandez, Born to be Alive. De man kwam volgens mij uit België. En we gaan er snel eventjes naar, wat zullen we zeggen, Italië.
1: Ciao, tijd voor een Italiaanse plaat op Omroep Horst aan de Maas.

dat was Toto Cotugno en Little Yano. En ooit werd het ook in het Nederlands opgenomen door Canyon. Hè? Als ik maar bij jou ben. En die originele Toto Cotugno heeft ooit het Songfestival volgens mij gewonnen voor Italië in 1992. Dit was Schrijven voor Bedrijven. We gaan er zo meteen uit met Mickey Jagger. En blijf luisteren zo dadelijk Lunch Live.

0: programma is terug te luisteren via onze website omroephorstaandemaas.nl.
1: Schrijven voor bedrijven wordt mede mogelijk gemaakt door Drotec, levering van carrosserieonderdelen, Zevenum en voegersbedrijf Rob Achten, Horst.
2: Van start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Janstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
3: Hallo, ik ben Max. In

0: Kruisig mij, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Via de ether, DAB+ of online. Hier is het nieuws van 12 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische droneaanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur na het nieuws dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met aanvallen. In het akkoord tussen Israël en Libanon staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. 4 Nieuw-Zeelandse parlementsleden zijn een jaar lang niet welkom in China. Reden is hun bezoek aan Taiwan vorige maand. China beschouwt Taiwan als zijn grondgebied en probeert het land te isoleren. Taiwan is niet te spreken over de sancties. Het land roept China op te stoppen met het onder druk zetten van andere landen. De Chinese ambassade zegt dat het verbod met een verontschuldiging kan worden versoepeld of opgeheven, maar 2 Nieuw-Zeelandse parlementsleden hebben al gezegd dat niet van plan te zijn. Weekamp wordt overgenomen door winkelketen Omoda. Daarmee komt de webshop na 11 jaar weer in Nederlandse handen. Hoeveel Omoda betaalt voor Weekamp wil het bedrijf niet zeggen. Met de overname wordt Omoda naar eigen zeggen een van de grootste kledingverkoopconcerns van Nederland. Het bedrijf hoopt zo te kunnen concurreren met grote buitenlandse verkopers zoals Amazon. Schrijver, dichter en filosoof Lieke Marsman is overleden. Ze had kraakbeenkanker en was ongeneeslijk ziek. In 2010 maakte ze haar debuut met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud. En verder schreef ze onder meer de roman Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar. Dan het weer in het hele land stevige buien, soms met onweer, hagel en windstoot. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond wordt het droger. Ook morgen enkele buien, maar ook wat zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport.
4: Dit is een programma van Omroep PNM en Omroep Horst aan de Maas.

I've been thinking about you. Grote hit geweest, jaren 90, 2000, daaromtrent van London Beat. En hele goede middag. Leuk dat je weer luistert en kijkt naar Lunch Live, de lunchshow van Omroep PNM. En Omroep Horst aan de Maas op deze donderdag 4 juni. Het is 6 over 12. Ik heb voor jou muziek klaarstaan van onder andere George Ezra. I'll be riding shotgun underneath the hot sun. En uiteraard nog veel meer andere muziek. Wellicht voor elk wat wilt. Maar we gaan eerst naar het nieuws in het kort. Vorige week is een 49-jarige man uit Hegelsum aangehouden in een landelijk onderzoek naar seksueel misbruik en het verspreiden van beelden daarvan. Er vonden door het land verschillende aanhoudingen plaats. Een politie en twee ambulances zijn gistermiddag met spoed ter plaatse gekomen van incidenten op de Heinenstraat in Hegelsum. Wat zich precies heeft afgespeeld is nog onbekend. Wel is duidelijk dat er één persoon gewond is geraakt. Een Mijlenaar, Mart Rooiakkers, is op 2 juni overleden. Hij werd 77 jaar. Met zijn overlijden verliest het dorp een betrokken inwoner die zich jarenlang inzette voor de lokale gemeenschap en de politiek. En de 18-jarige man uit de gemeente Pelemaas die zondagavond werd aangehouden in verband met de brandhaarden langs de N277, de Middelpeelweg bij Kessel, zit nog altijd vast. De verdachte wordt vandaag voorgeleid aan de rechtercommissaris. En tijdens een controle van het ACT-interventieteam zijn dinsdag op een locatie in Maasbree twee gestolen voertuigen aangetroffen. De politie heeft de voertuigen direct in beslag genomen en in afsleepdienst ingeschakeld om deze af te voeren. Wat is de weersverwachting? Nou, vanochtend veel bewolking. Er kan nog een buitje overtrekken en het is meestal droog. Vanmiddag wordt het wisselend bewolkt met opklaringen en hoog opbollende stapelwolken. Temperaturen slechts 13 tot 14 graden tijdens plensbuien. En normaal 20 graden. Nou, wat het weer de komende dagen gaat doen, zeker tot en met het weekend, vertel ik je allemaal na het nieuws van 12:30. En zeg je nou, ik wil zo lang niet wachten, ik kan zo lang niet wachten. Geen probleem, al het nieuws op de site omroep1m.nl, omroephorstlmaas.nl en zeker ook in die makkelijk te downloaden app op jouw telefoon.

0: Albert Palmer. En Best of Both Worlds op de zenders Omroep 1M en Omroep Horst aan de Maas. In de toren van de kerk in Helden zijn 4 jonge kerkuilen geringd. Voor de vogelwerkgroep van het IVN Helden is dat bijzonder nieuws, want het aantal jonge uilen ligt dit jaar opvallend hoog. Volgens vogelringer Jos van den Broek is dat vooral te danken aan de goede winterperiode en het aanbod aan muizen. En wij gingen de toren in met camera en microfoon.
1: We hebben in de hele gemeente Peelermaas hebben wij uilenkasten hangen, zowel bosuil, steenuil, kerkuil. En dat hebben we gedaan omdat dus de oude gebouwtjes die vaak afgebroken worden en dat wat vaak plaatsen waren waar de uilen zich konden huisvesten, die verdwenen. Dus we hebben eigenlijk gezocht voor alternatieven. En dat zijn de kasten die wij dus in de gemeente Peelermaas hebben opgehangen.
2: Sinds 2 jaar na de renovatie van het dak zitten er weer jonge kerkuilen in de kerk. Vorig jaar 2 en dit jaar zelfs 4.
3: Dit jaar is sowieso een betere oogst dan andere jaren, maar dat is een beetje afhankelijk van afgelopen winter.
2: Ja, waar ligt dat aan dus aan de winter?
3: Ja, als de uilen in de winter meer prooien kunnen eten, dan gaan ze beter het broedseizoen in, gezonder, fitter, meer eieren, uiteindelijk meer jonge uilen.
2: Ja, en dat ziet u hier, maar dus ook op andere plekken?
3: Het stukje wat ik doe, dus Midden-Limburg, is dat, we zien overal bij de steenuilen, kerkuilen, een toename in het aantal jongen.
1: Maar we hebben vorige week een kast gering met steenuiltjes bijvoorbeeld in Beringen. En die had 6 jongen. En dat was eigenlijk onvoorstelbaar veel. Dat is een teken dat er dus veel muizen zijn geweest. Want uilen zijn afhankelijk van het voedselaanbod van muizen. En we hebben goed, wat dat betreft een goede winter gehad. En ja, dat heeft ook gevolgd dat er dus veel jonkies geboren worden.
3: Dat is een zeer goede ontwikkeling. Alleen bij de kerkuilen is altijd de vraag of als volgend jaar weer een slechte winter krijgen, dan daalt de populatie weer. De steenuil is langzaam groeiende, maar blijft nog steeds heel kwetsbaar.
4: Nu weten we, wordt vastgelegd dat deze uiltjes hier geringd zijn. Als ze later ooit teruggevonden worden, als bijvoorbeeld in een ander nest, als ouder, of helaas vaak verkeersslachtoffers, dan weten we hoe ver die uilen zijn gekomen.
1: We hebben nu dus de gegevens bij de hand van hoeveel uilen we hebben, wat de lengte is, gewicht is, mannetje, vrouwtje. En het ringen doen we eigenlijk meer voor de wetenschap als voor de uilen en voor onszelf. Als je straks een keer een kapotte uil vindt en je vindt een uil met een ring om, dan kun je dus kijken van waar is die uil geringd. Is dat in Helden gebeurd? We hebben ooit een kerkuil binnengeleverd gekregen uit Krakau. Die was hier in Nederland geringd en die werd in Krakau, in Polen, teruggevonden met een ring om. En dat zijn dan voor de wetenschap leuke dingen. Maar verder heeft voor de uilen weinig zin en voor ons is het gewoon leuk om de nestkastbezitters te kunnen zien van kijk eens wat er in jullie kast zit.
3: Dus eigenlijk moeten de mensen nou hier in Helden of in de omgeving, jonge mensen, dynamisch actief, die affiniteit hebben met de natuur, met uilen, roofvogels, etc., zich melden bij de IVN, bij Peter hier. En dan kunnen ze volgend jaar hier mee de toren op. Ik kan aan het veerpatroon zien dat dit een mannetje is. De buitenste waar ik nu mijn vinger hou, die band, ja, die streep, als die een bepaalde dikte heeft en mooi regelmatig, dan praten we over een vrouwtje, dan is die dikker en mooier. Maar hier zie je dat je wat gehakkeld is, hier blijft er helemaal niks van over. Kortom, dit is bijna met grote mate van zekerheid een mannetje.
2: En nadat alle gegevens zijn genoteerd, kunnen de uilen weer de kast in. Voor Ginger Jos een bijzonder moment.
3: Als ik eerlijk ben, voor mij ook heel erg uniek. Want het is de enige kerk die ik heb. Dus ik heb niks, maar gewoon waar een kerkuilenkast, een bewoonde kerkuilenkast in zit. Ik vind het heel bijzonder. Ja, voor mij een grote eer dat ik hier mag komen.
0: Zo, kastje dicht.

Echt. Ja, ik heb er weer iets van opgestoken. Dus de mannetjes, vogeltjes hebben minder mooie veren dan de vrouwtjes, vogeltjes. Oké, okay. Trouwens, het filmpje staat al online. Hè? YouTube-kanaal van Omroep PNM of gewoon regulier naar de website van Omroep PNM. We gaan naar de winnaar van The Voice. Inderdaad, het is alweer 5-6 weken geleden dat de finale was van The Voice. En toen kwam winnaar Ruben Hillen uit de bus. Hij heeft al een singeltje. 20

0: Charles en Will You Love Me Tomorrow. En dit allemaal exact 5 minuutjes voor 12:30 op deze donderdag 4 juni. In de Innofabriek in Reuver kwamen inwoners van verschillende achtergronden samen tijdens een nieuwe editie van Proef de cultuur van jouw buur. Na het succes van vorig jaar organiseerde de gemeente Bezel en welzijnsorganisatie Synthese opnieuw een middag vol ontmoeting, cultuur en lekker eten. Ja, bijna 12:30. Nou, ik kreeg wel trek hoor. We gingen kijken.
1: Een hele mooie plek binnen de gemeente. Die industriële sfeer en je kan gewoon eigenlijk alle kanten op zonder heel veel aankleding nodig te hebben. Dus vandaar.
2: Ondanks de hitte wisten veel bezoekers het evenement te vinden. Het werd een middag vol authentieke hapjes uit verschillende landen, live muziek en diverse workshops.
1: Ik denk uit 8 verschillende landen ongeveer hebben we weer hapjes. Verder hebben we een aantal workshops georganiseerd. Dus dat kan van klei kunnen tot duiven gemaakt worden. Er is een tekenles, er worden tulpen geknutseld. Hier wordt henna gezet hier voor ons. Achter in de hoek is nog schminken. Dus ja, er is eigenlijk echt een hele hoop te doen.
3: Ik vind het heel leuk. Superleuk, gezellig. Samen met mensen praten en helpen, eten. Het is heel gezellig.
4: Deze baklava met walnoten, honing en siroop. Vijf ingrediënten van siroop.
5: Dit is een product met noten. Dit is bladerdeeg met noten, maar het is heel lekker.
6: Ja. Wat is het om dit allemaal te proeven?
5: Ja, het is ideaal hè, om al die buitenlandse gerechten die je niet kent, om daar kennis mee te maken.

0: taalklas. En alle kinderen hebben van hun eigen land, waar ze vandaan komen, een plaquette gemaakt. En ik ken natuurlijk veel ouders en veel ouders kennen mij. En daarom ben ik hier.
1: Ik geef hier workshop, tekenen. En dat doen we eigenlijk aan huis. Hebben we een ruimte waar we dat doen. En we werken veel met de Stichting Leergeld. We krijgen dus ook kinderen uit alle mogelijke landen. En daar wordt zowel tekenles gegeven als muziekles.
2: Eten, lekker. Ja, dat is goed mensen komen en lekker eten.
3: De gemeente en Synthese hopen volgend jaar een derde editie te organiseren.
4: Nou, onze verslaggever zal best iets geproefd hebben. Dus hij ging niet alleen maar kijken, maar denk ook wel even wat opeten. We gaan richting de klok van 12:30. Maar niet voordat we naar Taylor Swift zijn gegaan met haar voorlaatste grote hit. Ik heb het over Opelite.

Ja, en met Taylor Swift en Opelite gaan we richting het nieuws, situatie op de weg en uiteraard het weer. Te beginnen met het nieuws. Vorige week is een 49-jarige man uit Hegelsom aangehouden in een landelijk onderzoek naar seksueel misbruik en het verspreiden van beelden daarvan. Er vonden door het land verschillende aanhoudingen plaats. Het onderzoek werd gestart nadat informatie binnenkwam van de overheidsdiensten in Duitsland en Engeland. Uit informatie blijkt dat mogelijk meerdere vrouwen in Nederland gedrogeerd zijn door iemand uit de directe omgeving. Vervolgens werden seksuele handelingen verricht bij de slachtoffers die ook werden gefilmd. Hoeveel slachtoffers er precies zijn is nog niet duidelijk. De politie spreekt van een zaak met een grote impact en sluit meerdere aanhoudingen niet uit. En politie en twee ambulances zijn gistermiddag met spoed gekomen voor een incident op de Heinenstraat in Hegelsom. Wat zich precies heeft afgespeeld is nog onbekend. Wel is duidelijk dat er één persoon gewond is geraakt. Volgens de correspondent ter plaatse is zeker één persoon per ambulance met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Wat zich precies heeft afgespeeld op de Heinenstraat is vooralsnog onduidelijk. De politie doet onderzoek en heeft de straat ruim afgezet. En mijlenaar Mart Rooijakkers is op 2 juni jongstleden overleden. Hij werd 77 jaar. Met zijn overlijden verliest het dorp een betrokken inwoner die jarenlang zich inzette voor lokale gemeenschap en de politiek. Rooijakkers was jarenlang actief binnen de sociaal-democratische en progressieve politiek in Mijl. Na de gemeentelijke herindeling bleef hij zich inzetten voor de inwoners van Peel en Maas. En binnen de huidige partij Progressief Peel en Maas, voortgekomen uit de samenwerking tussen PvdA en GroenLinks, stond hij bekend als een betrokken en bevlogen partijgenoot. Zijn belangstelling voor de lokale geschiedenis was groot. En vorig jaar wist hij het keramisch muziekdocument, het kunstwerk moet ik zeggen, Madonna, zetel der wijsheid, bij de kolenpluim te redden. Steentje voor steentje kapte hij het kunstwerk uit de muur. Mensen bleven staan en vroegen af wat ik aan het doen was. En vaak zeiden ze, ik heb dit nog nooit gezien. En zo vertelde hij destijds. En de 18-jarige man uit de gemeente Peel en Maas die zondagavond werd aangehouden in verband met de brandhaarden langs de N277, de Midden-Peelweg bij Kessel, zit nog altijd vast. De verdachte wordt vandaag voorgeleid bij de rechtercommissaris. Over de exacte rol van de verdachte doet de politie op dit moment nog geen uitspraak. Het onderzoek naar de oorzaak van de branden en mogelijke betrokkenheid van de man loopt nog volop. Er wordt mogelijk een verband gelegd met de eerdere branden. We gaan naar het weer. Wat doet het weer? Wat zijn de verwachtingen? Nou, vanmiddag is het wisselend bewolkt, temperaturen max 20 graden en tijden.

druk, ook wisselend bewolkt en tijdens zonnige periode 20 graden. En in het weekend kan er vooral zaterdag nog een bui ontstaan. En verder blijft het zo goed als droog in onze regio. Tijdens zonnige periode wordt het zaterdag en zondag maximaal 22 graden. Begin volgende week nog heel even 23 graden en daarna gaan de temperaturen weer naar beneden. 18, 19 graden is het dan de komende dagen. Begin volgende week heb ik het dan over. We gaan van het weer naar de situatie op de weg. Even kijken, wat is er aan de hand? We pakken meteen een refresh en hebben het meest actuele. Ah, kijk, er komt een flitsermelding binnen op de N277. Bij paaltje 59,5 in beide richtingen wordt je gecontroleerd op jouw snelheid. Dan de andere melding, A67, de hoogte van Maasbree. Een auto met problemen bij 63,6. Ook bij Maasbree, iets verderop bij 65,3. Een auto met de motorkap omhoog. Dan gaan we naar Gijster op de N270 bij 46,1. Een auto in de berm. Dan gaan we naar Neer. De N273, een auto met problemen, de knipperlichten aan, zal niet zonder reden zijn. En wanneer gaan we naar Baarlo op de N277, ook daar een auto in de berm bij 59,4. We gaan naar Grevenvorst, ook daar een auto met problemen bij paaltje 0,2 op de N295. Dan even refreshen, de allerlaatste, ja, er komt er nog eentje binnen, op de Sint-Wiro-Singel in de Roermond. Daar staat een auto op het trottoir. Niet goed. Dus ben alert, ben je dus in de buurt van gemelde plekken. Dat was het. Situatie op de weg, het weer en het nieuws. Meer nieuws op onze site omroep1m.nl, omroephorst.nl, maar zeker ook in die makkelijk te downloaden app op jouw telefoon.

als je de film gezien hebt, dan kom je helemaal weer in de sferen. Museumdorp De Locht heeft gisteren een nieuwe inclusieve speeltuin geopend. Tegelijkertijd gaf het museum het officiële start zijn voor het toegankelijkheidsproject De Locht onder andere ogen. Dat

0: speciaal is ontwikkeld voor blinde en slechtziende zoekers. Een verslag van Omroep Horst en de Maas.
1: Veel meer andere dingen.
2: En wat vind je ervan dat ze hier nu zo'n speeltuin hebben? Want heb je bijvoorbeeld vaker dat je niet goed in een speeltuin kunt spelen?
1: Dat heb ik wel vaker, dan doe ik bijna niks.
3: Museum Dorp de Locht in Meldersloo heeft een nieuwe inclusieve speeltuin geopend. Daarnaast is ook het startsein voor het toegankelijkheidsproject De Locht door andere ogen gegeven.
4: Dit is de speeltuin en de speeltuin die is voor iedereen toegankelijk. Dus waar wij natuurlijk heel trots op zijn als De Locht zijnde.
2: Waarom hebben jullie dit zo gedaan?
4: Wij vinden het heel belangrijk dat iedereen, alle kinderen, mee kunnen spelen. Dus we vinden het ook heel belangrijk dat ze met elkaar spelen. En daardoor hebben we hele mooie toestellen kunnen kopen met behulp van sponsoring en dergelijke om dit te realiseren.
2: Ja, en er is meer dan alleen de speeltuin, toch?
4: Ja, ook hebben we een project gedaan, De Locht door andere ogen. En dat houdt eigenlijk in dat wij ook mensen met een visuele beperking aanbieden om hier naar De Locht te komen. Of met een rondleiding, met een speciaal arrangement. Of zelfstandig met een begeleider of zo. Zodat ze De Locht kunnen verkennen en een leuke tijd hier op De Locht kunnen doorbrengen.
3: Onder andere Mees van Helden gaf tips aan De Locht aan de hand van zijn persoonlijke ervaringen die hij heeft opgedaan vanwege zijn visuele beperking.
5: Ik heb geholpen om hier het toegankelijker te maken voor mensen met een visuele beperking. Ik vond het hier heel fijn om mee te werken, want ze wouden ook echt doorzetten om het echt geregeld te krijgen. En als er dan één ding iets niet lukte, dan probeert ze het wel via een andere weg. Dus dat was heel fijn. En wat we hebben gemaakt is een voelbare maquette van alle gebouwen. Een voelbare plattegrond in braille, zodat ze, mensen kunnen zien hoe ze moeten lopen. En een braille gids in braille met de informatie over de gebouwen. Daar heb ik mee geholpen.
2: Ja, want je had hier ook een rondleiding gehad, toch?
5: Ja, ik heb hier een rondleiding gehad. En daar zijn we mee naar de middeleeuwse boerderij gegaan. En daar heb ik heel veel kunnen voelen en beleven.
2: En wat vond je daar dan van, om dat zo te ervaren?
5: Ik vond dat heel interessant om dat zo te ervaren. En ook leuk om eens een keer zo te ervaren. Want normaal ben ik nooit zo van de rondleiding. Maar deze vond ik wel een hele leuke om te ervaren van hoe is zo'n boerderij nou gebouwd? Wat gebruikten ze in zo'n boerderij? En dat vond ik heel interessant.
2: Wat zou je willen zeggen tegen musea die nog niet zo toegankelijk zijn?
5: Ik zou tegen hen willen zeggen van, kijk wat mogelijk is. En al is het maar bijvoorbeeld één informatiebord in braille, maak er gewoon een samenvatting van en dan weten we ook al genoeg. Het hoeft niet heel uitgebreid te zijn, want daar raken we ook overprikkeld van.
4: Als we dan aanpakken, moeten we het goed aanpakken. En daar hoort inclusiviteit ook echt bij.
0: En wil je nou het filmpje zien? Ga naar het YouTube-kanaal van Omroep Horst aan de Maas of naar de site van Omroep Horst aan de Maas, omroephorstaandemaas.nl. We gaan van het een naar het ander. We gaan naar de allernieuwste van Shakira. En zij heeft Burna Boy in de arm genomen met de titel Die Die.

0: Drive Safe, Miles Smith en Niall Horan. Na bijna 35 jaar ondernemerschap dragen Luc en Gerry Fleuren in Velde per 1 juli aanstaande hun brood en bakkerij over aan bakkerij Broekmans uit Panningen. De overdracht is het resultaat van een traject dat al enkele jaren loopt. Omdat er binnen de familie geen opvolging beschikbaar was, gingen eigenaren Luc en Gerry op zoek naar een partij die het aanbracht. En de...
1: Lunch Live zit erop. Tot morgen bij Omroep PNN en Omroep Horst aan de Maas.
2: Ah, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Die eerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kop soep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.
3: Het Maashotel in Broekhuizen. Direct gelegen bij de Veerpont en een belangrijk knooppunt in het wandel- en fietsroutenetwerk. Behalve wandelaars en fietsers heeft het Maashotel voor iedereen wat wils. Ontdek onze vernieuwde menukaart met smaakvolle gerechten en kindermenu's. Of kom genieten op ons terras van een heerlijk kopje koffie met echte Limburgse vlaai. Dit alles is niet alleen lekker, maar ook betaalbaar. Kom langs en ervaar het zelf. Zie ook website en Facebook.
4: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Hoeimakers Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Hoeimakers Horst is het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op www.hoeimakershorst.nl of check Facebook.
3: Het Maashotel in Broekhuizen. Betaalbaar smullen aan de Maas met het mooiste uitzicht als decor. En perfect voor gezinnen.
5: Dag Marianne.
6: Hallo Heinz.
5: Hey, wat doe je aan staande zondag?
6: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
5: Wat zeg jij?
6: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
5: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
6: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
5: Aha, also, aanstaande zondag.
6: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
5: En Hullen, die moeten gewoonweg niet missen.
4: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Hoeimakers Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op www.hoeimakershorst.nl.
7: Kijk, daarachter. Een unieke wintergroene leiboom. En niet eens duur.
8: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm- en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaag voor 79 cent. Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
9: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Zij kreeg 2 weken geleden 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi, die in de extra beveiligde gevangenis in Vught zit. De straf was precies even lang als haar voorarrest, dus Wesky hoefde niet meer terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar cel geëist en is het niet eens met de strafmaat.

0: verklaard, maar vindt wel dat met de uitspraak een onmiskenbaar signaal is afgegeven. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische droneaanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur na het nieuws dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met aanvallen. In het akkoord tussen Israël en Libanon staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. De man die vorig jaar een meisje van 11 doodstak in Nieuwegein kreeg eerder onvoldoende zorg en begeleiding van zorgorganisaties. Dat schrijven de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in rapport. Volgens de inspecties was de kwaliteit van de zorg voor Hamza L. niet goed. Ook zouden de zorgorganisaties niet scherp genoeg zijn geweest bij de inschatting of L. opnieuw de fout in kon gaan. De webwinkel Weekamp komt weer in Nederlandse handen. Winkelketen Omoda neemt het bedrijf over en wordt daarmee een van de grootste kledingverkopers van Nederland. De afgelopen 10 jaar was Weekamp in handen van een Brits bedrijf. Omoda hoopt met de overname te kunnen concurreren met grote webwinkels als Amazon. Dan het weer. In het hele land stevige buien, soms met onweer, hagel of windstoten. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond wat droger. En ook morgen enkele buien, maar wat meer zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Service monteur van Expert.
2: Oh, hallo.
3: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
1: Zo, klaar is Kees.
2: Oh, dat was snel.
4: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
5: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
6: Hoi Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
7: Hey Sanne, nieuwe tegels in de gang?
6: Ja. Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we het toilet ook vernieuwd.
7: Sanne, heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
6: Nee hoor, we zijn naar Henk Bovee Horst gegaan. Hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
7: Duur?
6: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd.
8: Dus, nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis? Henk Bovee Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
9: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
8: Bekijk nieuws, lokale verhalen en programma's. Omroep Horst aan de Maas, TV en YouTube.

0: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. Een 49-jarige man uit Hegelsom wordt verdacht van het drogeren en verkrachten van zijn partner. Hij en drie andere verdachten zijn opgepakt in een groot landelijk onderzoek. De mannen zouden beelden hebben gemaakt van de verkrachtingen en die hebben gedeeld. Verslaggever Ingrid Lemmens.
1: Eind mei kwam de politie in actie na tips uit Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. De mannen zouden in een chatgroep elkaar hebben uitgelegd hoe ze hun vrouwen moesten drogeren. De politie is nog volop bezig met onderzoek van de gedeelde beelden. Bij huiszoekingen zijn zaken als computers en USB-sticks in beslag genomen. Ook werden wapens en verdovende middelen gevonden. Van de vier mannen die zijn gearresteerd zit alleen de man uit Hegelsom nog vast. Het is niet bekend of hij de hoofdverdachte is. In totaal zijn er 8 verdachten en mogelijk komen er nog meer arrestaties.
0: Een loods in Sittard en een laboratorium in Maastricht waren onderdeel van een internationale keten die zich bezighield met productie, import en distributie van designerdrugs. Dat blijkt uit onderzoek door de NOS en Follow the Money. De onderzoekers achterhaalden ruim 700 bestellingen voor onder meer drugs en grondstoffen. Daar waren tussen 2019 en 2025 zo'n 30 bedrijven bij betrokken. Een Duitser is gisteravond in Venlo aangehouden voor het mishandelen van zijn hond. De hond had kort daarvoor een voorbijganger in zijn arm gebeten. De hondeneigenaar, een man uit Düsseldorf, werd daarna door de dierenpolitie in de gaten gehouden. De agenten zagen dat hij zijn hond meerdere keren mishandelde. De Duitse herder had ook een illegale slipketting om met stekels aan de binnenkant. Omdat er aanwijzingen waren voor rellen is gisteravond een noodverordening ingesteld op en rond de kermis in Geleen. Een groep jongeren zou van plan zijn geweest de politie te bestoken met vuurwerk. De groep zou dinsdag al problemen hebben veroorzaakt. Voor zover bekend is het gisteravond rustig gebleven. Dat was ook de laatste avond van de kermis in Geleen. En de eerste voorstelling van de Bokkenrijders musical in stadion De Geuselt in Maastricht is achter de rug. Het weer zat gisteravond niet mee, maar regisseur Servi Hermans is tevreden.
2: Ja, eigenlijk was het spannend. Er gebeurde heel veel met het wind en het weer en dergelijke. En voor de eerste keer ook dat er zoveel mensen, al die bezoekers stromen, hoe dat zou gaan. Maar volgens mij is het goed gegaan en de eerste reacties zijn goed, dus ik ben hartstikke blij.
0: De musical wordt deze hele maand uitgevoerd in het stadion. Er zijn al 80.000 kaarten verkocht. Het weer. Vanmiddag trekken regen- en onweersbuien over met mogelijk hagel en forse windstoten. Bij droog weer worden 20 graden, bij regen maximaal 14 graden.
3: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
4: Vanmorgen was er een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden en stapelwolken. Op een enkele bui na is het zo goed als overal droog gebleven. Om 12 uur schommelde de temperatuur rond de 18 graden. Vanmiddag trekken er buien over ons regio en sommige buien kunnen gepaard gaan met een klap onweer en windstoten. Er staat in het algemeen een matige tot vrij krachtige wind uit een zuidwestelijke richting en het wordt vanmiddag maximaal zo'n 20 graden.
5: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische drone-aanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur na het nieuws dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Schrijver, dichter en filosoof Lieke Marsman is overleden. Ze was 35 jaar en ongeneeslijk ziek. Marsman was onder meer 2 jaar dichter des vaderlands. Weekamp wordt overgenomen door de winkelketen Omoda. Daarmee komt de webshop na 11 jaar weer in Nederlandse handen. Hoeveel Omoda betaalt voor Weekamp wil het bedrijf niet zeggen. Dan het weer, stevige buien, soms met onweer, hagel en windstoten. Het wordt 18 graden. Vanavond wordt het droger.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Omroep Horst aan de Maas is altijd op zoek naar nieuws. Upload jouw bijdrage via onze website
1: omroephorstaandemaas.nl.
2: Driesse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessehorst.nl.
3: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
2: Driesse Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessehorst.nl.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Esther Ouwehand stopt als fractievoorzitter en partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel in de Kamer, maar draagt haar taken over aan het Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand zegt dat het tijd is om terug te gaan naar de functie van Kamerlid en dus het stokje over te dragen. Ze stond 7 jaar aan het hoofd van de partij. Teunissen zit sinds 2018 in de Tweede Kamer voor de Partij voor de Dieren. Ze zegt dat ze er veel zin in heeft om de partij te gaan leiden. Het OM gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Zij kreeg 2 weken geleden 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi, die in de beveiligde gevangenis in Vught zit. De straf was precies even lang als haar voorarrest, dus Wesky hoefde niet meer terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar cel geëist en is het niet eens met de strafmaat, maar vindt wel dat met de uitspraak een onmiskenbaar signaal is afgegeven.

0: In het zuidwesten van Frankrijk wordt al bijna een week gezocht naar een meisje van 11 dat vermist is. Liana werd voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week werd een man van 41 aangehouden. Hij wordt verdacht van het ontvoeren van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De man is de vader van een vriendin van het meisje. Hij zei eerst dat hij Liana bij een zwembad had afgezet, omdat zij daarom vroeg. En sindsdien ontbreekt ieder spoor van het meisje. Voor het eerst sinds jaren is in de Amerikaanse staat Texas de vleesetende schroefwormvlieg weer opgedoken. Dat is een parasiet die zich nestelt in levende dieren die daar vervolgens aan dood kunnen gaan. Eitjes van de vlieg werden ontdekt in de navelstreek van een kalf. Dan het weer, veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind, het is maximaal 18 graden. Vanavond wordt het wat droger. Dit was het NOS Journaal.
1: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.

De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een 49-jarige man uit Hegelsom zit nog altijd vast in een groot politieonderzoek naar seksueel misbruik en het verspreiden van beelden daarvan. In totaal zijn 4 verdachten opgepakt. 13.500 huishoudens in Noord-Limburg kunnen geld verdienen door hun zonnepanelen te dimmen. Netbeheerder Enexis wil zo stroomuitval voorkomen. Tieners met ernstig overgewicht kunnen voortaan als laatste redmiddel een maagverkleining krijgen. De behandeling wordt per direct vergoed uit het basispakket, meldt Zorginstituut Nederland.

0: Omroep Horst aan de Maas. Jouw lokale zender voor nieuws, muziek en gezelligheid.
1: Dag Marianne.
2: Hallo Heinz.
1: Hey, wat doen we gaan staan de zondag?
2: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
1: Wat zeg jij?
2: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
1: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
2: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland. Met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties. Echt te veel om op te noemen.
1: Aha, also, aanstaande zondag.
2: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
1: En Hullen, die moeten gewoonweg niet missen.
3: Sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
4: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
5: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
4: Uw tuin toe aan meer groen? Ook voor buiten vindt u bij ons alles wat u nodig heeft. Interchalet Horst, alles voor in en om het huis.
6: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
0: Wil je lokaal opvallen? Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Esther Ouwehand stopt als fractievoorzitter en partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel in de Kamer, maar draagt haar taken over aan het Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand zegt dat het tijd is om terug te gaan naar de functie van Kamerlid en dus het stokje over te dragen. Ze stond 7 jaar aan het hoofd van de partij. Teunissen zit sinds 2018 in de Tweede Kamer voor de Partij voor de Dieren. Ze zegt dat ze er veel zin in heeft om de partij te gaan leiden. Het OM gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Ze kreeg 2 weken geleden 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi, die in de beveiligde gevangenis in Vught zit. De straf was precies even lang als haar voorarrest, dus Wesky hoefde niet meer terug de cel in. De OM had 4,5 jaar cel geëist en is het niet eens met de strafmaat, maar vindt wel dat met de uitspraak een onmiskenbaar signaal is afgegeven. In het zuidwesten van Frankrijk wordt al bijna een week gezocht naar een meisje van 11 dat vermist is. Liana werd voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week werd een man van 41 aangehouden en wordt verdacht van het ontvoeren van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De man is de vader van een vriendin van het meisje. Hij zei eerst dat hij Liana bij een zwembad had afgezet, omdat zij daarom vroeg. En sindsdien ontbreekt ieder spoor van het meisje. Voor het eerst sinds jaren is in de Amerikaanse staat Texas de vleesetende schroefwormvlieg weer opgedoken. Dat is een parasiet die zich nestelt in levende dieren die daar vervolgens aan dood kunnen gaan. Eitjes van de vlieg werden ontdekt in de navelstreek van een kalf. Dan het weer, veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer.

0: Weer een hagel, ook staat er veel wind. Het is maximaal 18 graden. Vanavond wordt het wat droger. Dit was het NOS Journaal.
1: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl. Of beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen en planten. Alleen dat is al een genot.
2: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasworst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maasworst, het beste voor jouw auto.
3: Ah, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Die eerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kopsoep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.

hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een 49-jarige man uit Hegelsom zit nog altijd vast in een groot politieonderzoek naar seksueel misbruik en het verspreiden van beelden daarvan. In totaal zijn 4 verdachten opgepakt. 13.500 huishoudens in Noord-Limburg kunnen geld verdienen door hun zonnepanelen te dimmen. Netbeheerder Enexis wil zo stroomuitval voorkomen. Tieners met ernstig overgewicht kunnen voortaan als laatste redmiddel een maagverkleining krijgen. De behandeling wordt per direct vergoed uit het basispakket, meldt Zorginstituut Nederland.

0: Je wordt wakker op een morgen.
1: If you hear work late.
0: En je hebt al jarenlang geen werk meer.
1: And the mother to the table.
0: En je oude moeder dekt de tafel.
1: You see the same old same.
0: En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Heinz Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have ever been in pain.
0: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
0: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let him

0: Middagvitamine. Middagvitamine. Jouw werkdag met non-stop gevarieerde muziek.
1: Hoeimakershorst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaten. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook hoeimakershorst.nl voor openingstijden.
2: Servicemonteur van Expert.
3: Oh, hallo.
4: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
2: Zo, klaar is Kees.
3: Oh, dat was snel.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Asielzoekers die niet terecht kunnen in het aanmeldcentrum in Ter Apel worden de komende nachten ondergebracht in het Drentse dorp Gieten. In een sporthal is een noodopvang ingericht met veldbedden. Sinds 2 weken is Ter Apel zo vol dat er mensen worden weggestuurd. Eerder ving Gieten ook al mensen op, toen voor 1 nacht. De afgelopen 3 nachten konden asielzoekers slapen in Tweede Exloërmond. Het waren vannacht ongeveer 80 mensen. 2 jongens uit Zaandam en Den Haag moeten van de rechter een schadevergoeding betalen voor het plaatsen van een vuurwerkbom in Purmerend. De jongens legden 2 jaar geleden het explosief neer bij een woning in opdracht van iemand anders. De vuurwerkbom ontplofte en er ontstond een grote brand. Een jongen van 16 raakte daarbij zwaar gewond. De rechter zegt dat de daders vooral uit waren op geld voor de klus, zonder dat ze dachten aan de mogelijke gevolgen. Aan het slachtoffer moeten de 2 ruim 135.000 euro betalen. Ze krijgen ook verplichte begeleiding. Esther Ouwehand stopt als partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze draagt na 7 jaar haar taken over aan het Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand blijft wel lid van de Tweede Kamer. In die rol wil ze graag 2 van haar eigen wetsvoorstellen tot een goed einde brengen. Zoals een wet voor het einde van de bio-industrie. Een middelbare school in Roosendaal hoeft een leerling van 14 die vorig jaar van school moest niet meer toe te laten. Dat heeft de rechter besloten. De moeder van het meisje had een kort geding aangespannen tegen de school. De leerling werd weggestuurd na een conflict tussen haar moeder en de school. Die was het er niet mee eens dat haar dochter naar de HAVO moest en niet naar het VWO mocht. Volgens de school voelden medewerkers zich onveilig. Dan het weer, veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind. Het is maximaal 18 graden. Vanavond wordt het wat droger. Ook morgen regen, maar vaker zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
7: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? En een 5000 vierkante meter overdekte speel.

0: en sprookjestuin is. Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
1: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
0: Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.
2: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
3: Altijd lokaal nieuws en meer. Ontdek alles op de website van Omroep Horst aan de Maas.

0: Jouw favoriete artiesten. Je hoort ze hier.
1: Omroep Horst aan de Maas.
2: Chaka, chaka, chaka, chaka, Khan. Chaka, Khan. Chaka, Khan. Chaka, Khan.

0: Van een nieuw fenomeen in het onderzoek naar seksueel misbruik en het verspreiden van beelden daarvan. Onder andere een 49-jarige man uit Hegelsom werd aangehouden. Vrouwen uit kwetsbare wijken hebben vaker complicaties bij de zwangerschap dan vrouwen in de rest van Nederland. Ze worden baby's in Heerlen-Noord vaker te vroeg geboren en komen ze vaker te klein ter wereld. Tieners met ernstig overgewicht kunnen voortaan als laatste redmiddel een maagverkleining krijgen. De behandeling wordt per direct vergoed uit het basispakket.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Asielzoekers die niet terecht kunnen in het aanmeldcentrum in Ter Apel worden de komende nachten ondergebracht in het Drentse dorp Gieten. Sinds 2 weken is Ter Apel zo vol dat er mensen worden weggestuurd. Justitieminister Van Weel wil de politie laten meekijken in online chatgroepen om overlast tegen te gaan in badplaatsen als Zandvoort. Jongeren gedroegen zich daar met Pinksteren agressief. 2 jongens uit Zaandam in Den Haag moeten van de rechter een schadevergoeding betalen voor het plaatsen van een vuurwerkbom in Purmerend in 2024. Een jongen van 16 raakte daarbij zwaar gewond. Dan het weer, nu en dan een bui en kans op onweer bij 18 graden. Vanavond is het wat droger.
2: Van 4 tot 5, jouw portie middagvitamine. Op donderdag.

0: op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot half 1 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
1: Hoi, Lisa. Hoe gaat het? Kom erin.
2: Nou, Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe badkamer. Waar ben je allemaal geweest?
1: We zijn op 4 plaatsen geweest. En toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei je vriend, ga naar Henk Bovee, Horst. Ze hebben erg mooi sanitair en heel veel tegels. En ze regelen alles voor je, van A tot Z.
2: Duur?
1: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.
3: Dus nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Bovee, Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
4: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
3: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de zoektocht naar een vermist meisje in het zuiden van Frankrijk is een lichaam gevonden, melden Franse media. Of het gaat om het vermiste meisje is nog niet bekend. De 11-jarige Liana werd vrijdag voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week is een man van 41 aangehouden, de vader van een vriendin van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De man wordt ervan verdacht dat hij haar heeft ontvoerd. In Glanenbrug bij Enschede zijn aan het begin van de middag door de harde wind delen van daken weggeblazen en meerdere bomen omgewaaid. Sommige dakdelen kwamen tientallen meters verderop terecht. Ook een basisschool werd getroffen. Volgens de veiligheidsregio zijn alle leerlingen veilig thuis en is er voor zover bekend niemand gewond geraakt. RTV Oost meldt dat het vermoedelijk gaat om een windhoos. Twee jongens die een vuurwerkbom plaatsten bij een woning in Purmerend moeten een schadevergoeding van 135.000 euro betalen. Ze legden het explosief 2 jaar geleden neer, waarna er brand ontstond. Een jongen van 16 raakte daarbij zwaar gewond. De jongens moeten van de rechter ook verplichte begeleiding krijgen. Op de luchthaven van Frankfurt is een passagiersvliegtuig door zijn voorwiel gezakt. Meerdere medewerkers van luchtvaartmaatschappij Lufthansa raakten daardoor gewond. Ze zijn ter plekke behandeld. De Boeing stond bij de gate en de bemanning was al aan boord. Er zaten nog geen passagiers in het vliegtuig. Het toestel zou naar Los Angeles vliegen. De oorzaak van het incident wordt nog onderzocht. De Boeing is vorig jaar gebouwd en werd afgelopen februari in gebruik genomen. Het weer, buien trekken over, maar vanuit het zuidwesten wordt het droger. Ook vannacht vallen nog enkele buien. Morgen vooral in het westen droog. Landinwaarts vallen buien en met af en toe zon wordt het opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Psst, kijk, daarachter. Een unieke wintergroene leiboom. En niet eens duur.
7: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaag voor €0,79. Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.
8: Ervaar de Maas op haar mooist bij het Maashotel in Broekhuizen. Kom tot rust en laat je verwennen op ons prachtige terras aan de Maas. Met een adembenemend uitzicht is dit de perfecte plek om nieuwe energie op te doen. Geniet van een vers kopje koffie met echte Limburgse vlaai, terwijl de kinderen zich uitstekend kunnen vermaken. Ons kindvriendelijke restaurant biedt

0: afsluiter, ideaal voor een ontspannen uitje met het hele gezin. Zie ook onze website en Facebook.
1: Dag Marianne.
2: Hallo Heinz.
1: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
2: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
1: Wat zeg jij?
2: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
1: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
2: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
1: Aha, also, aanstaande zondag.
2: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
1: En Hullen, die midden gewoonweg niet missen.
0: Het Maashotel in Broekhuizen. Sfeervol dineren met vernieuwde gerechten voor elk budget en kindvriendelijk.

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De politie spreekt van een nieuw fenomeen in het onderzoek naar seksueel misbruik en het verspreiden van beelden daarvan. Onder andere een 49-jarige man uit Hegelsom werd aangehouden. Terreurverdachte Daniel S. uit Landgraaf wordt onderzocht in het Pieterbaancentrum. Daar vroeg justitie vandaag om in de rechtbank in Roermond. Vrouwen uit kwetsbare wijken hebben vaker complicaties bij hun zwangerschap dan vrouwen in de rest van Nederland. Zo worden baby's in Heerlen-Noord vaker te vroeg geboren en komen ze vaker te klein ter wereld.
1: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
2: Vanmiddag waren er opklaringen afgewisseld door wolkenvelden en stapelwolken. Er vielen enkele buien, maar er waren ook droge perioden. Het werd maximaal zo'n 20 graden bij een matige tot vrij krachtige wind uit een zuidwestelijke richting. Komende avond en nacht kunnen er nog enkele buien vallen, maar de droge periode hebben de overhand. Het koelt af naar zo'n 11 graden als minimumtemperatuur. Vrijdag overdag zijn er wolkenvelden, afgewisselde opklaringen. Er vallen enkele buien, maar er zijn ook lange droge perioden. Het wordt maximaal zo'n 20 graden bij een matige wind uit een westelijke richting.
3: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet is bereid de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid eventueel te verlagen, maar wel onder voorwaarden. Premier Jette wil dan eerst een inhoudelijke overeenkomst met de vakbonden en de oppositie over de toekomst van de WW en de WIA. In de zoektocht naar een vermist meisje in het zuiden van Frankrijk is een lichaam gevonden. Het is nog niet bekend of het om het vermiste meisje gaat. Het meisje is sinds vrijdag niet meer gezien. De vader van een vriendinnetje zit vast vanwege ontvoering. Twee jongens die een vuurwerkbom plaatsten bij een woning in Purmerend moeten een schadevergoeding van €135.000 betalen. Ze legden het explosief 2 jaar geleden neer waarna er brand ontstond. Een jongen van 16 raakte daarbij zwaar gewond. Het weer, buien trekken over, maar vanuit het zuidwesten wordt het droger. En ook vannacht vallen er nog enkele buien.

0: Tip de redactie en mail jouw nieuws naar redactie@omroephorstaandemaas.nl.
1: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
2: Zet je bedrijf in de spotlights. Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Via de ether, DAB Plus of online. Hier is het nieuws van 6 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet is bereid de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid eventueel te verlagen, maar wel onder voorwaarden. Dat zei premier Jette in de Tweede Kamer. Jette wilde eerst een inhoudelijke overeenkomst met de vakbonden en de oppositie over de toekomst van de WW en de WIA. Het kabinet wil 6,5 miljard euro besparen op de sociale zekerheid. De vakbonden zijn het daar niet mee eens en hebben stakingen aangekondigd. Jette zegt dat er de komende weken nieuwe voorstellen komen richting de vakbonden en werkgevers. Er is een lichaam gevonden in de zoektocht naar het vermiste meisje in Frankrijk. Het is nog niet duidelijk of het om de 11-jarige Liana gaat. Naar het meisje werd al bijna een week gezocht. Ze werd voor het laatst gezien toen ze bij een man in de auto stapte. Die man zit al enkele dagen vast. De KNRM rukt onnodig vaak uit voor kwijtgeraakte spullen. Volgens de reddingsmaatschappij is ruim de helft van de 200 uitrukken voor vermiste surfers per jaar voor niets. Er wordt dan gedacht dat er iemand in zee ligt, maar het blijkt alleen te gaan om zeilen, boards of andere kwijtgeraakte surfspullen. De surfers zelf blijken dan al lang op het strand of zelfs thuis te zijn. Om onnodige uitrukken te voorkomen lanceert de KNRM een campagne waarin surfers wordt opgeroepen om hun telefoonnummer op hun spullen te zetten. Zo kan meteen contact worden gezocht met de gebruiker. Het Nederlands elftal is vanaf Schiphol vertrokken naar de Verenigde Staten voor het WK voetbal. De voetballers worden overgevlogen in een KLM-toestel dat Orange Blossom heet. Oranje Bloesem. Het toernooi begint volgende week donderdag en wordt gespeeld in de VS, Mexico en Canada. Komende maandag staat er voor Nederland nog een laatste oefenwedstrijd op het programma tegen Oezbekistan. Het weer. Buien trekken over, maar vanuit het zuidwesten wordt het droger. Ook vannacht vallen nog enkele buien. Morgen vooral in het westen droog, landinwaarts buien. En met af en toe zon wordt het opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dat was De Dag van Hier. Van maandag tot donderdag. Van 6 tot 7 op 2 omroepen. Bedankt voor het luisteren.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
2: Ah, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Die eerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kopsoep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.
3: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.
4: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
5: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Driese Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driesehorst.nl.
6: Hallo, ik ben Max.

0: In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
1: Ook voor huishoudelijke producten en woonartikelen staan onze deuren voor u open. Intercel uit Horst. Alles voor in en om het huis.
2: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Raad van Toezicht van Milieudefensie stapt direct op vanwege de ophef over het verleden van oud-directeur Donald Pols. Hij was jarenlang de voorman van Milieudefensie, maar begon afgelopen maandag bij Tata Steel. Een dag later werd hij alweer ontslagen naar aanleiding van een onderzoek van NRC. Daaruit bleek dat hij in zijn studententijd in Zuid-Afrika voorman was van een extreemrechtse studentenbeweging. De Raad van Toezicht van Milieudefensie was daar al jarenlang van op de hoogte. Een hardloper die zondag onwel werd tijdens de marathon van Utrecht is in het ziekenhuis overleden. De man van 21 raakte in de problemen in Houten en werd gereanimeerd. Daarna werd hij een paar dagen in het ziekenhuis kunstmatig in coma gehouden. Dinsdag overleed hij. Volgens bronnen was de student fit en kwam hij goed getraind aan de start. De organisatie van de marathon doet geen mededelingen over de doodsoorzaak. In de zoektocht naar een vermist meisje in het zuiden van Frankrijk is een lichaam gevonden, melden Franse media. Of het gaat om het vermiste meisje is nog niet bekend. Eerder deze week is een man van 41 aangehouden, de vader van een vriendinnetje. Over deze man wordt steeds meer bekend, zegt correspondent Saskia Houttuin.
4: In de loop van deze week kwamen er ook steeds meer berichten naar buiten over dat er al langer zorgen waren, ook bij andere ouders. En daarnaast ook dat er 5 concrete aanklachten liepen sinds 2017 voor seksueel geweld bij minderjarigen, dus die tegen hem liepen. Waaronder ook meermaals voor verkrachting.
3: De 2 vrouwen uit Stadskanaal die vorige maand werden aangehouden voor ernstige mishandeling van hun kinderen blijven langer in de cel. Hun voorarrest is met 90 dagen verlengd. Ze worden verdacht van onder meer poging tot doodslag. De kinderen zijn uit huis geplaatst. Het onderzoek van justitie loopt nog. Het weer. Vanavond koelt het op. Vanavond is het op de meeste plekken droog. Vannacht opnieuw buien en het koelt af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Service monteur van Expert.
6: Oh, hallo.
7: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
5: Zo, klaar is Kees.
6: Oh, dat was snel.

0: Met gevarieerde muziek de avond door. Dit is At 7.
1: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot half 1 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
2: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloxmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
3: Dag Marianne.
4: Hallo Heinz.
3: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
4: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
3: Wat zeg jij?
4: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
3: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
4: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
3: Aha, also, aanstaande zondag.
4: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
3: En Hullen, die moeten gewoon weg niet missen.
5: Luister ook helder en digitaal naar Omroep Horst aan de Maas via DAB+. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
6: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De Raad van Toezicht van Milieudefensie is opgestapt na de onthulling over

0: Donald Pols. NRC berichtte dinsdag dat de oud-directeur in zijn studententijd bij een extreemrechtse beweging zat. Om diezelfde reden werd Pols ook na één dag ontslagen bij zijn nieuwe werkgever Tata Steel. De Raad van Toezicht van Milieudefensie wist van het verleden van Pols. Een man van 21 die zondag onwel werd tijdens de marathon van Utrecht is overleden. De student was volgens bronnen goed getraind. De organisatie van de marathon maakt de doodsoorzaak niet bekend. De studentenvereniging waar hij lid van was heeft de activiteiten voorlopig afgezegd. Premier Jette zegt de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid eventueel te willen verlagen. Maar voordat het zover is wil hij eerst een deal sluiten met de vakbonden en de oppositie over de toekomst van de WW en de WIA.
1: Als we die afspraken kunnen maken, ja, dan zal dat waarschijnlijk moeten leiden tot andere afspraken dan in het coalitieakkoord zijn opgenomen. Maar hoe dat er precies uitziet, over welk bedrag het gaat, daar kunnen we nu allemaal nog geen antwoord op geven. Want het begint wel echt met die inhoudelijke gesprekken die eerst moeten worden gevoerd.
0: Het kabinet wil 6,5 miljard euro besparen op de sociale zekerheid. De vakbonden zijn het daar niet mee eens en hebben stakingen aangekondigd. In Brussel is een protest van leraren en leerlingen tegen bezuiniging op het Franstalig onderwijs uitgelopen op rellen. Bij het Centraal Station werd brand gesticht en sommige betogers drongen een parlementsgebouw binnen. De politie zette traangas en waterkanonnen in om de orde weer te herstellen. 10 mensen zijn aangehouden. Er deden zo'n 3000 mensen mee aan het protest tegen de bezuinigingen. De Franse gemeenschap wil onder meer dat leerkrachten in het voortgezet onderwijs 2 uur per week meer les geven voor hetzelfde salaris. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht opnieuw buien, het koelt af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.

Horst aan de Maas is ook op Facebook actief. Volg ons op Facebook en blijf zo als eerste op de hoogte van het laatste nieuws uit Noord-Limburg.

0: Omroep Horst aan de Maas. Jouw lokale zender. Voor nieuws, muziek en gezelligheid.
1: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
2: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuw

0: aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
1: Hoi Imke, ik hoorde dat je je keuken gaat vernieuwen.
2: Ja Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan...
1: Nou Imke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze hebben een showroom van circa 50 keukens. Ze verzorgen de demontage van je oude keuken en regelen eventueel installatiewerk voor een nieuwe. Ook voor wandtegels of een nieuwe keukenvloer kun je terecht. Alles wordt voor je geregeld.
3: Kortom, keuken renoveren van A tot Z... Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
4: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Duitsland is niet van plan om te stoppen met grenscontroles. De Europese Commissie wil van de controles af, maar Duitsland niet. Volgens minister Dobrindt van Binnenlandse Zaken helpen de controles om migranten tegen te houden. Brussel vindt de controles niet meer nodig, omdat volgende week het EU-migratiepact ingaat, waarbij bezoekers aan de buitengrens van de EU worden gecontroleerd. De Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgebracht voor onderzoek naar kanker. Sinds de editie van 2013 is niet meer zo'n hoog bedrag opgehaald. Zo'n 5000 mensen beklommen vandaag maximaal 6 keer fietsend, wandelend of hardlopend de Franse Alpe d'Huez om geld op te halen voor het goede doel. Alpe d'Huez bestaat dit jaar 20 jaar. Sinds 2006 werd in totaal ruim 245 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar kanker. Een ANWB-medewerker is veroordeeld tot 4 jaar cel voor het doodrijden van een man, 2 jaar geleden. De 60-jarige medewerker was op die dag aan het werk in Eindhoven toen zijn telefoon en een portemonnee werden gestolen door een man met een fiets. Hij ging achter de dief aan en reed over hem heen. Tijdens de zitting werden ook beelden getoond van de aanrijding, zegt deze verslaggever van Omroep Brabant.
6: En die opnames maakten veel indruk op de nabestaan van het slachtoffer. Te zien was hoe Van G. met zijn wegenwachtbus de fietser van achter raakt en over hem heen rijdt. Daarna rijdt hij weer achteruit omdat het slachtoffer onder zijn bus ligt. Maar daarbij rijdt hij nog een keer over het slachtoffer heen.
5: De Poolse tennister Maja Zwalinska heeft de finale van Roland Garros bereikt. Ze won in 2 sets van de Russin Jana Schneider. De 24-jarige Zwalinska moest zich voor het toernooi in Parijs kwalificeren en kwam bij een Grand Slam nooit verder dan de tweede ronde. De Poolse speelt in de finale tegen de Russische Mira Andrzejeva, die eerder vandaag won van Marta Kostyuk uit Oekraïne. Het weer op de meeste plaatsen droog. Vannacht opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Ah, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Die eerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kopsoep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.
8: Adverteren hoeft niet duur te zijn, lokaal en betaalbaar. Via reclame@omroephorstaandemaas.nl.

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Vanmiddag waren er opklaringen afgewisseld door wolkenvelden en stapelwolken. Er vielen enkele buien, maar er waren ook droge perioden. Het werd maximaal zo'n 20 graden bij een matige tot vrij krachtige wind uit een zuidwestelijke richting. Komende avond en nacht kunnen er nog enkele buien vallen, maar de droge perioden hebben de overhand. Het koelt af naar zo'n 11 graden als minimumtemperatuur. Vrijdag overdag zijn er wolkenvelden, afgewisselde opklaringen. Er vallen enkele buien, maar er zijn ook lange droge perioden. Het wordt maximaal zo'n 20 graden bij een matige wind uit een westelijke richting.

0: sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
1: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interstellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interstellite Horst. Alles voor in en om het huis.
2: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Janstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
1: Benieuwd naar alle soorten en maten kleding in ons assortiment? Kom gerust eens langs. Interchalet Horst, alles voor in en om het huis.
3: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Inwoners van Moerdijk in Noord-Brabant moeten langer wachten op duidelijkheid over de toekomst van het dorp. In november werd bekend dat het dorp moet verdwijnen vanwege de komst van grootschalige energieprojecten. Sinds vorige maand wordt er ook gekeken of Moerdijk toch kan blijven bestaan. Er is volgens staatssecretaris Debat meer tijd nodig om dat te onderzoeken. Het was de bedoeling dat er eind deze maand de knoop zou worden doorgehakt. Een nieuwe datum wil de staatssecretaris niet noemen. Een tiener die tijdens een ruzie in Zwolle een man doodtrapte, heeft 8 maanden jeugddetentie gekregen. De toen 15-jarige jongen was 2 jaar geleden met een paar vrienden bij het station in Zwolle. Een vriendin van de jongen viel van haar fiets, waarop de 54-jarige man volgens omstanders zei dat ze met hem mee moest gaan. De jongens vonden dat hij haar lastig viel en mishandelde hem. Het slachtoffer was al ongeneeslijk ziek, maar volgens de rechter was de mishandeling de oorzaak van zijn overlijden. In Brussel zijn rellen uitgebroken bij een protest tegen bezuiniging op het Franstalig onderwijs. Bij het Centraal Station werd brand gesticht en sommige betogers drongen een parlementsgebouw binnen. De politie zette traangas en waterkanonnen in om de orde te herstellen. Er zijn 10 mensen aangehouden. De Franstalige gemeenschap wil onder meer dat leraren meer gaan werken voor hetzelfde geld. De 19e editie van de Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgeleverd. Het hoogste bedrag in 13 jaar. Het geld is bedoeld voor onderzoek naar kanker. Bij het jaarlijkse evenement beklimmen duizenden deelnemers maximaal 6 keer lopend, fietsend of rennend de Franse Alpe d'Huez. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht buien, het koelt af naar 1 graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. En het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Service monteur van Expert.
6: Oh, hallo.
7: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
5: Zo, klaar is Kees.
6: Oh, dat was snel.
8: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.
9: Dagverse asperges en als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
8: Driese Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driesehorst.nl.
10: Dag Marianne.
11: Hallo Heinz.
10: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
11: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
10: Wat zeg jij?
11: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
10: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
11: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
10: Aha.

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Vanmiddag waren er opklaringen afgewisseld door wolkenvelden en stapelwolken. Er vielen enkele buien, maar er waren ook droge perioden. Het werd maximaal zo'n 20 graden bij een matige tot vrij krachtige wind in een zuidwestelijke richting. Komende avond en nacht kunnen er nog enkele buien vallen, maar de droge perioden hebben de overhand. Het koelt af naar zo'n 11 graden als minimumtemperatuur. Vrijdag overdag zijn er wolkenvelden, afgewisseld door opklaringen. Er vallen enkele buien, maar er zijn ook lange droge perioden. Door maximaal zo'n 20 graden bij een matige wind uit een westelijke richting.

0: taking a hike to Tahiti.
1: Blijf goed geïnformeerd met Horst aan de Maas nu. Muziek, nieuws en weer.
2: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
3: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer

0: of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
1: Programma gemist? Luister het terug op omroephorstandemaas.nl. Waar en wanneer je wilt. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Oekraïnse president Zelensky roept de Russische president Poetin in een open brief op tot directe onderhandelingen. Die gesprekken kunnen dan plaatsvinden in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije, schrijft Zelensky. Poetin zei vandaag dat Rusland open staat voor een diplomatieke oplossing, maar alleen als Oekraïne toegeeft aan zijn eisen. Hij wil Zelensky alleen ontmoeten als er op dat moment een akkoord wordt getekend. Inwoners van Moerdijk in Noord-Brabant moeten langer wachten op duidelijkheid over de toekomst van het dorp. In november werd bekend dat het dorp moet verdwijnen vanwege de komst van grootschalige energieprojecten. Vorige maand werd duidelijk dat er wordt gekeken of Moerdijk toch kan blijven bestaan. Het was de bedoeling dat er eind deze maand een knoop zou worden doorgehakt, maar volgens staatssecretaris Debat is er meer tijd nodig. Een nieuwe datum wilde hij niet noemen. Een tiener die tijdens een ruzie in Zwolle een man doodtrapte, heeft 8 maanden jeugddetentie gekregen. De toen 15-jarige jongen was 2 jaar geleden met een paar vrienden bij het station in Zwolle. Een vriendin van de jongen viel van haar fiets, waarop de 54-jarige man volgens omstanders zei dat ze met hem moest meegaan. De jongens vonden dat hij haar lastig viel en mishandelde hem. Het slachtoffer was al ongeneeslijk ziek, maar volgens de rechter was de mishandeling de oorzaak van zijn overlijden. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. De man is nog gereanimeerd, maar de hulp kwam te laat. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht zijn er meer buien. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst buien, in de middag is de zon vaker te zien. Het wordt morgen maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: weg te dromen.
1: Zeg Milou, ben je er al geweest?
2: Waar?
1: In de nieuwe keukenshowroom van Henk Bovee Horst. Wij vonden het de mooiste showroom die we ooit bezocht hebben. Heel erg ruim van opzet en heel anders dan wat je zou verwachten. Er staat zelfs een heel huis in. Met keuken, woonkamer, tv-hoek, badkamer en waskeuken. Dus kom naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en op Facebook.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 12 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland bouwt te veel eengezinswoningen, waarschuwt het economisch bureau van ABN AMRO. 2/3 van alle woningen in Nederland is een gezinswoning, terwijl maar 1/3 van de huishoudens een gezin is. De komende jaren worden er nog zeker 270.000 gezinswoningen gebouwd, zegt ABN AMRO. Daarnaast komen er tot 2050 nog eens 900.000 gezinswoningen vrij doordat de bewoners overlijden. Dat overschot kan leiden tot leegstand en waardedalingen. De bank zegt dat er vooral seniorenwoningen moeten worden gebouwd, zodat de bestaande gezinswoningen sneller vrijkomen voor jonge gezinnen. President Zelensky roept president Poetin in een open brief op tot een ontmoeting in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije. De twee leiders zouden daar dan kunnen onderhandelen. Poetin zei opnieuw dat Rusland openstaat voor een diplomatieke oplossing, maar alleen als Oekraïne toegeeft aan zijn eisen. Een AWB-medewerker is veroordeeld voor het doodrijden van een man 2 jaar geleden. Hij was als wegenwacht aan het werk in Eindhoven toen zijn telefoon en portemonnee werden gestolen. Hij ging achter de dief aan en reed over hem heen. De 60-jarige wegenwacht kreeg een celstraf van 4 jaar, waarvan 2 jaar voorwaardelijk. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2 en Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. De ploeg gaf diep in de blessuretijd een overwinning op Griekenland uit handen. Het werd 2-2. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien. In de ochtend koelt het 's middags vanuit het westen geregeld zon en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dagverse asperges en als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
5: Hoi Imke, ik hoorde dat je een ander huis had gekocht.
6: Ja Peter, een mooi 70er jarenhuis. Maar er moet nog wel veel aan gebeuren.

0: Ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze renoveren je hele huis. Van keuken, badkamer, toilet, verwarming tot aan een nieuwe eetkamerinrichting toe. Ze regelen alles voor je. Dus stuk- en tegelwerk, maar ook sloop- en eventueel metselwerk.
1: Kortom, je huis renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
2: Dag Marianne.
3: Hallo Heinz.
2: Hey, wat doe je gaan staan de zondag?
3: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
2: Wat zeg jij?
3: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
2: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
3: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
2: Aha, also, aanstaande zondag.
3: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
2: En Hullen, die mudden gewoon weg niet missen.
0: Ideeën of opmerkingen? Laat het ons weten via redactie@omroephorstandemaas.nl.

de verhuizer zegt bedankt. Ik kijk omhoog achter die gevel, waar ik heb gelachen en gejankt.

0: echte dromen.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interstellet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interstellet Horst. Alles voor in en om het huis. Wat extra licht nodig? Bij ons vindt u een breed assortiment verlichting. Interstellet Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland bouwt te veel eengezinswoningen, waarschuwt het economisch bureau van ABN AMRO. 2/3 van alle woningen in Nederland is een gezinswoning, terwijl maar 1/3 van de huishoudens een gezin is. De komende jaren worden er nog zeker 270.000 gezinswoningen gebouwd, zegt ABN AMRO. Daarnaast komen er tot 2050 nog eens 900.000 gezinswoningen vrij doordat de bewoners overlijden. Dat overschot kan leiden tot leegstand en waardedalingen. De bank zegt dat er vooral seniorenwoningen moeten worden gebouwd, zodat de bestaande gezinswoningen sneller vrijkomen voor jonge gezinnen. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet verdwijnen om plaats te maken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris De Bat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2. En Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. De ploeg gaf diep in de blessuretijd een overwinning op Griekenland uit handen. Het werd 2-2. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien, 's middags vanuit het westen geregeld zon. En het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Nachtdienst. Muziek die je wakker houdt. Nacht na nacht.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
0: Adverteren, dat werkt. Groot bereik, lokaal en herkenbaar. Neem contact op via reclame@omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland is niet van plan om te stoppen met grenscontroles. De Europese Commissie wil van de controles af. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken helpen de controles om migranten tegen te houden. Brussel vindt de controles niet meer nodig, omdat volgende week het EU-migratiepact ingaat, waarbij migranten aan de buitengrens van de EU worden gecontroleerd. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet verdwijnen om plaats te maken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris Debat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Lansingerland had 6 straten in een nieuwbouwwijk in Bleiswijk namen willen geven als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. Maar omwonenden dienden bezwaar in. Ze vonden de namen niet passend voor Bleiswijk. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. De actie Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgebracht voor onderzoek naar kanker. Sinds de editie van 2013 is niet meer zo'n hoog bedrag opgehaald. Zo'n 6000 mensen beklommen de afgelopen dag maximaal 6 keer fietsend, wandelend of hardlopend de Franse Alpe d'Huez om geld op te halen voor het goede doel. Alpe d'Huez bestaat dit jaar 20 jaar. Sinds 2006 werd in totaal ruim 245 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar kanker. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien. 'S Middags vanuit het westen geregeld zon en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Drissen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl.
4: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame.